zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt op

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden en staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Tot vanmiddag.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden en staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden en staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Dorald Degens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden en staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Nuenen werd gisteren gesproken over de zorgen van buurtbewoners over het nieuwe AZC in het dorp, maar dat gaat in september gewoon open. Er was veel weerstand tegen de komst. Vorige maand werden er nog 2 bommen in het gebouw gevonden. Maar de 160 asielzoekers die de asielprocedure hebben doorlopen mogen komen. Er komt wel een overlastmeldpunt. Nederland moet weer voorop gaan lopen met de ontwikkeling van medische apparatuur. En daarom trekt het kabinet meer dan 100 miljoen euro uit voor die sector. Die bedrijven zitten vooral in de Brainport-regio, dus dat is goed nieuws. Philips is daarin een grote speler met een grote campus in Best. Daar zijn ze ook blij met het geld, want daarmee kunnen ze CT- en MRI-scans nog beter maken. 4 mannen die werden opgepakt in Veldhoven en Eindhoven vorige maand komen weer vrij. Ze blijven wel verdachten in een zedenzaak die in maart werd gepleegd. Vorige maand werd ook al een 5e man vrijgelaten die ook verdachte blijft. Hij werd opgepakt in Overijssel. De mannen komen uit Veldhoven en Eindhoven en zijn tussen de 26 en 34 jaar oud. Een groep jonge vluchtelingen in Geldrop-Mierlo moet eind volgende maand hun tijdelijke opvang verlaten. Alleen kunnen ze nog niet naar hun nieuwe opvang. Die is niet aan het eind van de zomer klaar, maar pas tegen het eind van het jaar. Daarom komt er op diezelfde plek een tijdelijke opvang met mobiele woonunits. Daardoor hoeven de 50 jongeren niet over het land verspreid te worden. En de komende 20 jaar komen er veel nieuwe hoogspanningsverbindingen bij in de regio. Dat is hard nodig omdat het stroomnet overvol dreigt te raken. Het kabinet investeert miljarden in het project. Daarmee kunnen kilometers aan nieuwe hoogspanningsmasten worden geplaatst en er komen ook nieuwe verdeelstations. De aanleg gaat nog tot zeker 2040 duren, maar waarschijnlijk nog iets langer. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Is daar iemand? Is daar iemand? Is daar iemand?
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
6: 3 uur.
7: Door Albegens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van

0: gewonnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Nuenen werd gisteren gesproken over de zorgen van buurtbewoners over het nieuwe AZC in het dorp, maar dat gaat in september gewoon open. Er was veel weerstand tegen de komst. Vorige maand werden er nog 2 bommen in het gebouw gevonden. Maar de 160 asielzoekers die de asielprocedure hebben doorlopen mogen komen. Er komt wel een overlastmeldpunt. Nederland moet weer voorop gaan lopen met de ontwikkeling van medische apparatuur. En daarom trekt het kabinet meer dan 100 miljoen euro uit voor die sector. Die bedrijven zitten vooral in de Brainport-regio, dus dat is goed nieuws. Philips is daarin een grote speler met een grote campus in Best. Daar zijn ze ook blij met het geld, want daarmee kunnen ze CT- en MRI-scans nog beter maken. 4 mannen die werden opgepakt in Veldhoven en Eindhoven vorige maand komen weer vrij. Ze blijven wel verdachten in een zedenzaak die in maart werd gepleegd. Vorige maand werd ook al een 5e man vrijgelaten die ook verdachte blijft. Hij werd opgepakt in Overijssel. De mannen komen uit Veldhoven en Eindhoven en zijn tussen de 26 en 34 jaar oud. Een groep jonge vluchtelingen in Geldrop-Mierlo moet eind volgende maand hun tijdelijke opvang verlaten. Alleen kunnen ze nog niet naar hun nieuwe opvang. Die is niet aan het eind van de zomer klaar, maar pas tegen het eind van het jaar. Daarom komt er op diezelfde plek een tijdelijke opvang met mobiele woonunits. Daardoor hoeven de 50 jongeren niet over het land verspreid te worden. En de komende 20 jaar komen er veel nieuwe hoogspanningsverbindingen bij in de regio. Dat is hard nodig omdat het stroomnet overvol dreigt te raken. Het kabinet investeert miljarden in het project. Daarmee kunnen kilometers aan nieuwe hoogspanningsmasten worden geplaatst en er komen ook nieuwe verdeelstations. De aanleg gaat nog tot zeker 2040 duren, maar waarschijnlijk nog iets langer. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
1: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveen.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem! Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. De politie heeft foto's gedeeld van drie mannen die worden verdacht van mishandeling en discriminatie in Eindhoven. Op Koningsdag zouden ze drie vrouwen hebben uitgescholden om hun huidskleur en ze vervolgens hebben mishandeld. Daarna werd de fiets van een van de vrouwen vernield. Toen omstanders de hulp schoten, gingen de mannen er vandoor. De politie heeft geen idee wie ze zijn. Een 39-jarige Eindhovenaar die zijn ex zou hebben mishandeld moet langer wachten op de uitspraak in zijn rechtszaak. De rechter vindt dat hij eerst moet worden onderzocht. Dat komt omdat de man wordt verdacht van meerdere verdielingen en mishandelingen. In de zaak die gisteren diende bij de rechtbank in Den Bosch wordt hij ervan verdacht dat hij een jaar geleden de keel van zijn ex zou hebben dichtgeknepen. Hermes denkt dat de bussen in Eindhoven gewoon kunnen blijven rijden, ondanks de naderende hittegolf. Anderhalve week geleden was dat anders. Toen konden elektrische bussen niet meer worden opgeladen. Om dat te voorkomen heeft Hermes nu ventilatoren geplaatst bij de oplaadpunten. Daarnaast wordt het minder warm. Wat is de ideale plek voor de nieuwe basisschool in 6 gehuchten in Geldrop? Dat hoopt de gemeente te kunnen bepalen met een extra onderzoek. Momenteel heeft de gemeente 2 locaties op het oog, maar de lokale pro-fractie heeft nog een derde voorstel gedaan. En dat was niet in het oorspronkelijke onderzoek meegenomen. De Jozefschool in 6 gehuchten is nu nog verdeeld in 2 gebouwen, maar moet worden samengevoegd in 1 pand. Het aantal Eindhovenaren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering was vorig jaar het hoogste in bijna 20 jaar. Ruim 10.500 mensen kregen zo'n uitkering. Volgens het UWV is dat in lijn met de landelijke trend. Een van de belangrijkste oorzaken is vergrijzing. Er zijn steeds meer werkende mensen, dus de kans om arbeidsongeschikt te worden is ook groter. En Eindhoven krijgt er een nieuw restaurant bij op de Markt. In november opent Naya van de hand van horecaondernemer Eveline Wu. Het restaurant brengt een mix van Aziatische en Franse gerechten, schrijft het ED. De kaart is niet groot, maar wisselt wel wekelijks. Naya komt in het voormalige pand van een kledingwinkel. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 10 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet.

0: gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
5: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. De politie heeft foto's gedeeld van drie mannen die worden verdacht van mishandeling en discriminatie in Eindhoven. Op Koningsdag zouden ze drie vrouwen hebben uitgescholden om hun huidskleur en ze vervolgens hebben mishandeld. Daarna werd de fiets van een van de vrouwen vernield. Toen omstanders de hulp schoten, gingen de mannen er vandoor. De politie heeft geen idee wie ze zijn. Een 39-jarige Eindhovenaar die zijn ex zou hebben mishandeld moet langer wachten op de uitspraak in zijn rechtszaak. De rechter vindt dat hij eerst moet worden onderzocht. Dat komt omdat de man wordt verdacht van meerdere vernielingen en mishandelingen. In de zaak die gisteren diende bij de rechtbank in Den Bosch wordt hij ervan verdacht dat hij een jaar geleden de keel van zijn ex zou hebben dichtgeknepen. Hermes denkt dat de bussen in Eindhoven gewoon kunnen blijven rijden, ondanks de naderende hittegolf. Anderhalve week geleden was dat anders. Toen konden elektrische bussen niet meer worden opgeladen. Om dat te voorkomen heeft Hermes nu ventilatoren geplaatst bij de oplaadpunten. Daarnaast wordt het minder warm. Wat is de ideale plek voor de nieuwe basisschool in 6 gehuchten in Geldrop? Dat hoopt de gemeente te kunnen bepalen met een extra onderzoek. Momenteel heeft de gemeente 2 locaties op het oog. Maar de lokale pro-fractie heeft nog een derde voorstel gedaan. En dat was niet in het oorspronkelijke onderzoek meegenomen. De Jozefschool in 6 gehuchten is nu nog verdeeld in 2 gebouwen, maar moet worden samengevoegd in 1 pand. Het aantal Eindhovenaren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering was vorig jaar het hoogste in bijna 20 jaar. Ruim 10.500 mensen kregen zo'n uitkering. Volgens het UWV is dat in lijn met de landelijke trend. Een van de belangrijkste oorzaken is vergrijzing. Er zijn steeds meer werkende mensen, dus de kans om arbeidsongeschikt te worden is ook groter. En Eindhoven krijgt er een nieuw restaurant bij op de Markt. In november opent Naya van de hand van horecaondernemer Eveline Wu. Het restaurant brengt een mix van Aziatische en Franse gerechten, schrijft het ED. De kaart is niet groot, maar wisselt wel wekelijks. Naya komt in het voormalige pand van een kledingwinkel. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 11 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal

0: Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. De politie heeft foto's gedeeld van drie mannen die worden verdacht van mishandeling en discriminatie in Eindhoven. Op Koningsdag zouden ze drie vrouwen hebben uitgescholden om hun huidskleur en ze vervolgens hebben mishandeld. Daarna werd de fiets van een van de vrouwen vernield. Toen omstanders de hulp schoten, gingen de mannen er vandoor. De politie heeft geen idee wie ze zijn. Een 39-jarige Eindhovenaar die zijn ex zou hebben mishandeld moet langer wachten op de uitspraak in zijn rechtszaak. De rechter vindt dat hij eerst moet worden onderzocht. Dat komt omdat de man wordt verdacht van meerdere vernielingen en mishandelingen. In de zaak die gisteren diende bij de rechtbank in Den Bosch wordt hij ervan verdacht dat hij een jaar geleden de keel van zijn ex zou hebben dichtgeknepen. Hermes denkt dat de bussen in Eindhoven gewoon kunnen blijven rijden, ondanks de naderende hittegolf. Anderhalve week geleden was dat anders. Toen konden elektrische bussen niet meer worden opgeladen. Om dat te voorkomen heeft Hermes nu ventilatoren geplaatst bij de oplaadpunten. Daarnaast wordt het minder warm. Wat is de ideale plek voor de nieuwe basisschool in 6 gehuchten in Geldrop? Dat hoopt de gemeente te kunnen bepalen met een extra onderzoek. Momenteel heeft de gemeente 2 locaties op het oog. Maar de lokale pro-fractie heeft nog een derde voorstel gedaan. En dat was niet in het oorspronkelijke onderzoek meegenomen. De Jozefschool in 6 gehuchten is nu nog verdeeld in 2 gebouwen, maar moet worden samengevoegd in 1 pand. Het aantal Eindhovenaren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering was vorig jaar het hoogste in bijna 20 jaar. Ruim 10.500 mensen kregen zo'n uitkering. Volgens het UWV is dat in lijn met de landelijke trend. Een van de belangrijkste oorzaken is vergrijzing. Er zijn steeds meer werkende mensen, dus de kans om arbeidsongeschikt te worden is ook groter. En Eindhoven krijgt er een nieuw restaurant bij op de Markt. In november opent Naya van de hand van horecaondernemer Eveline Wu. Het restaurant brengt een mix van Aziatische en Franse gerechten, schrijft het ED. De kaart is niet groot, maar wisselt wel wekelijks. Naya komt in het voormalige pand van een kledingwinkel. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral extra reistijd nodig op de A76. Daar kom ik zo bij. Eerst de A17, Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk, 5 minuten vertraging. A29 richting Rotterdam bij Numansdorp, 5 minuten extra. En de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel-Noord en Eerde doet er ook 5 minuten langer over. Nou, dat geldt ook weer voor de A73 vanuit Venlo naar Maasbracht tussen Roermond en Linnen. En dan de A76 Geleen-Aken tussen Knoopend Kundeberg en de Duitse grens. Dat 4 kilometer, op onthoud is 20 minuten.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje. Op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
1: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
2: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 12 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer langs de A50 Os Eindhoven. Tussen Veghel en Eerde 4 kilometer, 10 minuten extra. Ook de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. En tot slot helemaal het zuiden de A76 vanuit Geleen. Voor de Duitse grenscontrole nu 4 kilometer, 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeer.
7: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
8: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
7: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
8: Hoe plan ik een afspraak dan?
7: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Er zijn nu ook klachten over de Yes We Can kliniek in Eindhoven die jongeren met psychische problemen helpt. Een vrouw heeft zich gemeld bij Omroep Brabant. Haar dochter zou 4 jaar geleden een traumatische ervaring hebben opgelopen bij de zorginstelling. Ook zou haar behandeling niet hebben aangeslagen. Eerder maakte het tv-programma Boos een uitzending over de locatie van Yes We Can in Hilvarenbeek. In die aflevering wordt getwijfeld of de behandelingen wel echt werken. In het centrum van Eindhoven hebben archeologen resten gevonden van een middeleeuwse waterput. Die werd ontdekt tijdens een onderzoek op de hoek van de Demer en de Marktstraat. Dat werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente, nu de Eindhovense binnenstad wordt heringericht. De vondst bevestigt het vermoeden dat in het huidige centrum vroeger 2 waterputten werden gebruikt. Eerder werden al andere archeologische vondsten gedaan. Een motorrijder moest gisteren zijn rijbewijs inleveren op de A67 bij Geldrop. Hij viel op bij de politie omdat hij veel harder reed dan de maximumsnelheid. De agenten gingen achter de motorrijder aan. Op de H2 reed hij al snel harder dan 200 km per uur. In Leende konden de agenten hem aan de kant zetten. Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben een kunstmatige hand ontwikkeld die menselijke bewegingen kan nabootsen. Het apparaat gebruikt vloeibaar kristalpolymeren en licht om informatie op te slaan en beweging te activeren. Het werk van de onderzoekers is gepubliceerd in 2 internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarmee krijgt het wereldwijde erkenning. De politie heeft foto's gedeeld van 3 mannen die worden verdacht van mishandeling en discriminatie in Eindhoven. Op Koningsdag zouden ze 3 vrouwen hebben uitgescholden om hun huidskleur en vervolgens hebben mishandeld. Daarna werd de fiets van een van de vrouwen vernield. Toen omstanders de hulp schoten, gingen de mannen er vandoor. De politie heeft geen idee wie ze zijn. En een 39-jarige Eindhovenaar die zijn ex zou hebben mishandeld, moet langer wachten op de uitspraak in zijn rechtszaak. De rechter vindt dat hij eerst moet worden onderzocht. Dat komt omdat de man wordt verdacht van meerdere vernielingen en mishandelingen. In de zaak die gisteren diende bij de rechtbank in Den Bosch wordt hij ervan verdacht dat hij 1 jaar geleden de keel van zijn ex zou hebben dichtgeknepen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het vast op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je een kwartier vertraging. En verderop bij Eindhoven in de richting van Maastricht op de A2 bij Leende 10 minuten extra. A17 Roosendaal-Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. En A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg voor het knooppunt Sint-Annebosch. En de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens 20 minuten vertraging. Van de A59 vanuit Rotterdam naar Burghaamstede tussen Bruinisse en Nieuwekerk ook een kwartier vertraging.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Glow FM.
1: Glow FM.
2: Zij zegt

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 1 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich

0: Vertrouw.
1: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
2: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveen geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveen.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Er zijn nu ook klachten over de Yes We Can kliniek in Eindhoven die jongeren met psychische problemen helpt. Een vrouw heeft zich gemeld bij Omroep Brabant. Haar dochter zou 4 jaar geleden een traumatische ervaring hebben opgelopen bij de zorginstelling. Ook zou haar behandeling niet hebben aangeslagen. Eerder maakte het tv-programma Boos een uitzending over de locatie van Yes We Can in Hilvarenbeek. In die aflevering wordt getwijfeld of de behandelingen wel echt werken. In het centrum van Eindhoven hebben archeologen resten gevonden van een middeleeuwse waterput. Die werd ontdekt tijdens een onderzoek op de hoek van de Demer en de Marktstraat. Dat werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente, nu de Eindhovense binnenstad wordt heringericht. De vondst bevestigt het vermoeden dat in het huidige centrum vroeger 2 waterputten werden gebruikt. Eerder werden al andere archeologische vondsten gedaan. Een motorrijder moest gisteren zijn rijbewijs inleveren op de A67 bij Geldrop. Hij viel op bij de politie omdat hij veel harder reed dan de maximumsnelheid. De agenten gingen achter de motorrijder aan. Op de A2 reed hij al snel harder dan 200 km per uur. In Leende konden de agenten hem aan de kant zetten. Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben een kunstmatige hand ontwikkeld die menselijke bewegingen kan nabootsen. Het apparaat gebruikt vloeibaar kristalpolymeren en licht om informatie op te slaan en beweging te activeren. Het werk van de onderzoekers is gepubliceerd in 2 internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarmee krijgt het wereldwijde erkenning. De politie heeft foto's gedeeld van 3 mannen die worden verdacht van mishandeling en discriminatie in Eindhoven. Op Koningsdag zouden ze 3 vrouwen hebben uitgescholden om hun huidskleur en vervolgens hebben mishandeld. Daarna werd de fiets van een van de vrouwen vernield. Toen omstanders de hulp schoten, gingen de mannen er vandoor. De politie heeft geen idee wie ze zijn. En een 39-jarige Eindhovenaar die zijn ex zou hebben mishandeld, moet langer wachten op de uitspraak in zijn rechtszaak. De rechter vindt dat hij eerst moet worden onderzocht. Dat komt omdat de man wordt verdacht van meerdere vernielingen en mishandelingen. In de zaak die gisteren diende bij de rechtbank in Den Bosch wordt hij ervan verdacht dat hij 1 jaar geleden de keel van zijn ex zou hebben dichtgeknepen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk in het zuiden van het land met ruim 150 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Den Bosch doe je er 20 minuten langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A2 naar Maastricht tussen Knoppen de Hocht en Leende bij Eindhoven een kwartier vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrikido-Ambacht en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Het rijdt daar langzaam over 9 kilometer door een ongeluk. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel een kwartier extra. Linkerrijstrook is daar dicht vanwege een auto met pech. Dan een ongeluk op de A59, Zierikzee richting Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en de afrit Heusden. 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Er is een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen bij betrokken. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Tussen knooppunt de Rijkenvoort en Malden doe je er 3 kwartier langer over. En ook op de A73, maar dan van Nijmegen naar Venlo. Tussen Beuningen en Kuik een 30 minuten vertraging.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
5: 2 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 190 kilometer file. Het is al vroeg druk op de weg. Veel vertraging op de A73, daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Utrecht en Bos. Dus Everdingen en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Leende Heide en Maarhezen is het op onthoud een kwartier. De A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen knooppunt Waterdorp en Moergestel 7 kilometer. 20 minuten vertraging heb je daar. En op de

0: auto met caravan is de linkerrijstrook dicht en heb je een uur vertraging. De andere kant op, van Nijmegen naar Venlo, doe je er een half uur langer over tussen Beuningen en Kuik. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens een kwartier extra reistijd.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard. En speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje. Op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
3: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Er zijn nu ook klachten over de Yes We Can kliniek in Eindhoven die jongeren met psychische problemen helpt. Een vrouw heeft zich gemeld bij Omroep Brabant. Haar dochter zou 4 jaar geleden een traumatische ervaring hebben opgelopen bij de zorginstelling. Ook zou haar behandeling niet hebben aangeslagen. Eerder maakte het tv-programma Boos een uitzending over de locatie van Yes We Can in Hilvarenbeek. In die aflevering wordt getwijfeld of de behandelingen wel echt werken. In het centrum van Eindhoven hebben archeologen resten gevonden van een middeleeuwse waterput. Die werd ontdekt tijdens een onderzoek op de hoek van de Demer en de Marktstraat. Dat werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente, nu de Eindhovense binnenstad wordt heringericht. De vondst bevestigt het vermoeden dat in het huidige centrum vroeger 2 waterputten werden gebruikt. Eerder werden al andere archeologische vondsten gedaan. Een motorrijder moest gisteren zijn rijbewijs inleveren op de A67 bij Geldrop. Hij viel op bij de politie omdat hij veel harder reed dan de maximumsnelheid. De agenten gingen achter de motorrijder aan. Op de H2 reed hij al snel harder dan 200 km per uur. In Leende konden de agenten hem aan de kant zetten. Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben een kunstmatige hand ontwikkeld die menselijke bewegingen kan nabootsen. Het apparaat gebruikt vloeibaar kristalpolymeren en licht om informatie op te slaan en beweging te activeren. Het werk van de onderzoekers is gepubliceerd in 2 internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarmee krijgt het wereldwijde erkenning. De politie heeft foto's gedeeld van 3 mannen die worden verdacht van mishandeling en discriminatie in Eindhoven. Op Koningsdag zouden ze 3 vrouwen hebben uitgescholden om hun huidskleur en vervolgens hebben mishandeld. Daarna werd de fiets van een van de vrouwen vernield. Toen omstanders de hulp schoten, gingen de mannen er vandoor. De politie heeft geen idee wie ze zijn. En een 39-jarige Eindhovenaar die zijn ex zou hebben mishandeld moet langer wachten op de uitspraak in zijn rechtszaak. De rechter vindt dat hij eerst moet worden onderzocht. Dat komt omdat de man wordt verdacht van meerdere vernielingen en mishandelingen. In de zaak die gisteren diende bij de rechtbank in Den Bosch wordt hij ervan verdacht dat hij 1 jaar geleden de keel van zijn ex zou hebben dichtgeknepen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is het al hartstikke druk op deze vrijdagmiddag. Al ruim 200 kilometer file. De meeste oponthoud zien we daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna 3 kwartier extra reistijd. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Een 30 minuten vertraging tussen knooppunt Sabine en Numansdorp. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Malden is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog 30 minuten. En dezelfde A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kruip ook een ongeluk. Is daar een auto met caravan bij betrokken. Er staat 13 kilometer file met 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

What?

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
5: 3 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB.

0: nog enigszins goed nieuws. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar gebeurde tussen Boksmeer en Haps ook een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij en de file zal nu snel oplossen. En tot zover de ANWB.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Er zijn nu ook klachten over de Yes We Can kliniek in Eindhoven die jongeren met psychische problemen helpt. Een vrouw heeft zich gemeld bij Omroep Brabant. Haar dochter zou 4 jaar geleden een traumatische ervaring hebben opgelopen bij de zorginstelling. Ook zou haar behandeling niet hebben aangeslagen. Eerder maakte het tv-programma Boos een uitzending over de locatie van Yes We Can in Hilvarenbeek. In die aflevering wordt getwijfeld of de behandelingen wel echt werken. In het centrum van Eindhoven hebben archeologen resten gevonden van een middeleeuwse waterput. Die werd ontdekt tijdens een onderzoek op de hoek van de Demer en de Marktstraat. Dat werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente, nu de Eindhovense binnenstad wordt heringericht. De vondst bevestigt het vermoeden dat in het huidige centrum vroeger 2 waterputten werden gebruikt. Eerder werden al andere archeologische vondsten gedaan. Een motorrijder moest gisteren zijn rijbewijs inleveren op de A67 bij Geldrop. Hij viel op bij de politie omdat hij veel harder reed dan de maximumsnelheid. De agenten gingen achter de motorrijder aan. Op de A2 reed hij al snel harder dan 200 km per uur. In Leende konden de agenten hem aan de kant zetten. Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben een kunstmatige hand ontwikkeld die menselijke bewegingen kan nabootsen. Het apparaat gebruikt vloeibaar kristalpolymeren en licht om informatie op te slaan en beweging te activeren. Het werk van de onderzoekers is gepubliceerd in 2 internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarmee krijgt het wereldwijde erkenning. De politie heeft foto's gedeeld van 3 mannen die worden verdacht van mishandeling en discriminatie in Eindhoven. Op Koningsdag zouden ze 3 vrouwen hebben uitgescholden om hun huidskleur en vervolgens hebben mishandeld. Daarna werd de fiets van een van de vrouwen vernield. Toen omstanders de hulp schoten, gingen de mannen er vandoor. De politie heeft geen idee wie ze zijn. En een 39-jarige Eindhovenaar die zijn ex zou hebben mishandeld, moet langer wachten op de uitspraak in zijn rechtszaak. De rechter vindt dat hij eerst moet worden onderzocht. Dat komt omdat de man wordt verdacht van meerdere vernielingen en mishandelingen. In de zaak die gisteren diende bij de rechtbank in Den Bosch wordt hij ervan verdacht dat hij 1 jaar geleden de keel van zijn ex zou hebben dichtgeknepen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Inmiddels bijna 250 kilometer file in het zuiden van het land. Veel drukte door de start van de zomersvakantie, de vrijdagmiddag en de diverse werkzaamheden. Wat opvalt is de A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel 14 kilometer met bijna 3 kwartier extra reistijd. De A27 bij Daag-Gorkum, voor knooppunt Gorkum, een kwartier vertraging. Een 30 minuten onthoud heb je op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Gelderop. Er is daar een ongeluk gebeurd. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken, bij de grenscontroles daar 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
1: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 4 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouw

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. De drie mannen die worden verdacht van discriminatie en mishandeling van drie vrouwen op Koningsdag in Eindhoven hebben zich vandaag gemeld bij de politie. Die had herkenbare beelden van ze verspreid. De drie slachtoffers zouden zijn uitgescholden vanwege hun huidskleur en daarna zijn geslagen. Ook gooide een van de daders een blikje drinken leeg in de nek van een van de vrouwen en een van hun fietsen werd vernield. Hotel Holiday Inn op Vellenoord gaat tegen de grond. In de plaats daarvan komen meer dan 1000 nieuwe woningen. Ontwikkelaar EM heeft het Holiday Inn Hotel overgenomen van eigenaar Somerset Capital Partners. De gebiedsontwikkeling van Vellenoord in Eindhoven is daarmee weer een stap verder. De woningbouw in Eindhoven dreigt in 2031 volledig stil te vallen als de versterking van het stroomnet op het huidige tempo doorgaat. Dat concluderen de 21 MRE-gemeenten samen met Enexis. Over de crisisaanpak die 2 weken geleden werd aangekondigd is gisteren meer duidelijk geworden. Om een volledige bouwstop te voorkomen moet de komende jaren 1 op de 3 straten in Eindhoven worden opengebroken. Het aantal Eindhovense hbo-studenten uit het buitenland groeit fors. Blijkt uit cijfers van Fontys Hogescholen. Bij de Fontys-opleidingen in de stad nam het aantal buitenlandse studenten in 4 jaar tijd met 45% toe tot 3150 in totaal. De meeste van deze studenten komen uit Europese landen. Vooral Bulgaarse, Roemeense, Belgische, Poolse en Spaanse studenten weten Eindhoven goed te vinden. Er zijn nu ook klachten over de Yes We Can-kliniek in Eindhoven, die jongeren met psychische problemen helpt. Een vrouw heeft zich gemeld bij Omroep Brabant. Haar dochter zou 4 jaar geleden een traumatische ervaring hebben opgelopen bij de zorginstelling. En ook zou haar behandeling niet hebben aangeslagen. Eerder maakte het tv-programma Boos een uitzending over de locatie van Yes We Can in Hilvarenbeek. In die aflevering wordt getwijfeld of de behandelingen wel echt werken. En in het centrum van Eindhoven hebben archeologen resten gevonden van een middeleeuwse waterput. Die werden ontdekt tijdens een onderzoek op de hoek van de Demer en de Marktstraat. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente, nu de Eindhovense binnenstad wordt heringericht. Eerder werden al andere archeologische vondsten gedaan. De vondst die nu is gedaan bevestigt het vermoeden dat in het huidige centrum vroeger 2 waterputten werden gebruikt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 200 kilometer file alleen al in het zuiden van het land. Dus de middag-avondspits verloopt erg druk zoals verwacht. Wat opvalt is om te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel bijna 3 kwartier extra reistijd. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg ook nog eens 1,5 uur vertraging. Dan van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten extra reistijd. De A27 Breda Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar 20 minuten vertraging. En het is erg druk op de A67 Venlo Eindhoven. Voor Gelderop is de weg nog altijd dicht. Hou rekening daar met ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.
3: Glow FM.
4: Als je mooi wil, kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
3: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 5 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. Heeft natuurlijk alles te maken met de start van de zomervakantie in de regio Zuid. Veel vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten op onthoud. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten vertraging ook. Voor knooppunt Gorkum op de A27 vanuit Breda heb je 20 minuten vertraging. A67 dan, Eindhoven richting Venlo. Voor afrit Zomeren 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. En dat is een kijkersfile na een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. De hoogte van Geldrop. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
9: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
10: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
11: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
12: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
12: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
12: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. De drie mannen die worden verdacht van discriminatie en mishandeling van drie vrouwen op Koningsdag in Eindhoven hebben zich vandaag gemeld bij de politie. Die had herkenbare beelden van ze verspreid. De drie slachtoffers zouden zijn uitgescholden vanwege hun huidskleur en daarna zijn geslagen. Ook gooide een van de daders een blikje drinken leeg in de nek van een van de vrouwen en een van hun fietsen werd vernield. Hotel Holiday Inn op Vellenoord gaat tegen de grond. In de plaats daarvan komen meer dan 1000 nieuwe woningen. Ontwikkelaar EM heeft het Holiday Inn Hotel overgenomen van eigenaar Somerset Capital Partners. De gebiedsontwikkeling van Vellenoord in Eindhoven is daarmee weer een stap verder. De woningbouw in Eindhoven dreigt in 2031 volledig stil te vallen als de versterking van het stroomnet op het huidige tempo doorgaat. Dat concluderen de 21 MRE-gemeenten samen met Enexis. Over de crisisaanpak die 2 weken geleden werd aangekondigd is gisteren meer duidelijk geworden. Om een volledige bouwstop te voorkomen moet de komende jaren 1 op de 3 straten in Eindhoven worden opengebroken. Het aantal Eindhovense hbo-studenten uit het buitenland groeit fors. Blijkt uit cijfers van Fontys Hogescholen. Bij de Fontys-opleidingen in de stad nam het aantal buitenlandse studenten in 4 jaar tijd met 45% toe tot 3150 in totaal. De meeste van deze studenten komen uit Europese landen. Vooral Bulgaarse, Roemeense, Belgische, Poolse en Spaanse studenten weten Eindhoven goed te vinden. Er zijn nu ook klachten over de Yes We Can kliniek in Eindhoven, die jongeren met psychische problemen helpt. Een vrouw heeft zich gemeld bij Omroep Brabant. Haar dochter zou 4 jaar geleden een traumatische ervaring hebben opgelopen bij de zorginstelling. En ook zou haar behandeling niet hebben aangeslagen. Eerder maakte het tv-programma Boos een uitzending over de locatie van Yes We Can in Hilvarenbeek. In die aflevering wordt getwijfeld of de behandelingen wel echt werken. En in het centrum van Eindhoven hebben archeologen resten gevonden van een middeleeuwse waterput. Die werden ontdekt tijdens een onderzoek op de hoek van de Demer en de Marktstraat. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente, nu de Eindhovense binnenstad wordt heringericht. Eerder werden al andere archeologische vondsten gedaan. De vondst die nu is gedaan bevestigt het vermoeden dat in het huidige centrum vroeger 2 waterputten werden gebruikt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. Heeft natuurlijk alles te maken met de start van de zomervakantie in de regio Zuid. Veel vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg, 20 minuten op onthoud. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht, 20 minuten vertraging ook. Voor knooppunt Gorkum op de A27 vanuit Breda heb je 20 minuten vertraging. A67 dan, Eindhoven richting Venlo. Voor afrit Zomeren 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. En dat is een kijkersfile na een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. De hoogte van Geldrop. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkel aan huis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 6 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land nemen de files af en lossen zelfs op. Maar op een aantal plekken nog veel vertraging. Zoals de A27 op de beginnen. Breda-Gorkum, voorknap met Gorkum nog kwartier op onthoud. A67 Eindhoven richting Venlo. Vooraf dit zomeren 10 kilometer met 45 minuten op onthoud. En dan de A67 Venlo-Eindhoven. Daar is de weg nog altijd dicht. De hoogte van Gelderop door politieonderzoek. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tenslotte de N612 Helmond richting Zomeren. Voor de aansluiting met de A67 door dat ongeluk bijna 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. De drie mannen die worden verdacht van discriminatie en mishandeling van drie vrouwen op Koningsdag in Eindhoven hebben zich vandaag gemeld bij de politie. Die had herkenbare beelden van ze verspreid. De drie slachtoffers zouden zijn uitgescholden vanwege hun huidskleur en daarna zijn geslagen. Ook gooide een van de daders een blikje drinken leeg in de nek van een van de vrouwen en een van hun fietsen werd vernield. Hotel Holiday Inn op Vellenoord gaat tegen de grond. In de plaats daarvan komen meer dan 1000 nieuwe woningen. Ontwikkelaar AM heeft het Holiday Inn Hotel overgenomen van eigenaar Somerset Capital Partners. De gebiedsontwikkeling van Vellenoord in Eindhoven is daarmee weer een stap verder. De woningbouw in Eindhoven dreigt in 2031 volledig stil te vallen als de versterking van het stroomnet op het huidige tempo doorgaat. Dat concluderen de 21 MRE-gemeenten samen met Enexis. Over de crisisaanpak die 2 weken geleden werd aangekondigd is gisteren meer duidelijk geworden. Om een volledige bouwstop te voorkomen moet de komende jaren 1 op de 3 straten in Eindhoven worden opengebroken. Het aantal Eindhovense hbo-studenten uit het buitenland groeit fors, blijkt uit cijfers van Fontys Hogescholen. Bij de Fontys-opleidingen in de stad nam het aantal buitenlandse studenten in 4 jaar tijd met 45% toe, tot 3150 in totaal. De meeste van deze studenten komen uit Europese landen, vooral Bulgaarse, Roemeense, Belgische, Poolse en Spaanse studenten weten Eindhoven goed te vinden. Er zijn nu ook klachten over de Yes We Can kliniek in Eindhoven, die jongeren met psychische problemen helpt. Een vrouw heeft zich gemeld bij Omroep Brabant. Haar dochter zou 4 jaar geleden een traumatische ervaring hebben opgelopen bij de zorginstelling. En ook zou haar behandeling niet hebben aangeslagen. Eerder maakte het tv-programma Boos een uitzending over de locatie van Yes We Can in Hilvarenbeek. In die aflevering wordt getwijfeld of de behandelingen wel echt werken. En in het centrum van Eindhoven hebben archeologen resten gevonden van een middeleeuwse waterput. Die werden ontdekt tijdens een onderzoek op de hoek van de Demer en de Marktstraat. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente, nu de Eindhovense binnenstad wordt heringericht. Eerder werden al andere archeologische vondsten gedaan. De vondst die nu is gedaan bevestigt het vermoeden dat in het huidige centrum vroeger 2 waterputten werden gebruikt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land nemen nu snel af. De meeste oponthoud nog op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 8 kilometer en bijna 10 minuten vertraging. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Voor het Hellegasplein nog 5 minuten vertraging. Dan de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Leenderheide en Zomeren 9 kilometer en een kwartier extra reistijd. En tenslotte nog de A67 Venlo-Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen ter hoogte van Gelderop. De weg is ook dicht voor politieonderzoek en dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Glow Evening.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. De uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

FM.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. De poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

lang op Glow FM. Yannick, Feel the Love in de Sam Veld remix. En dit was Taboe. Zo, nu ook het zuiden kan beginnen aan die 6 weken lange zomervakantie. Althans, dan moet je natuurlijk wel in het onderwijs zitten. Wil je die volle 6 weken pakken? Ja, volgende week dan is het midden van Nederland ook aan de beurt. Lekker veel zomerhits om die zomervakantie mee in te luiden. Elok en Khalid, Dive Into Me, ook Russo, Zijn Probleem. Hoor je naar Eindhoven's Talent, Boost of My Mind.

Colors, On My Soul. Heb je hem live gezien? Afgelopen week stond hij 4 keer in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars. Waanzinnig concert was dat. En dan een man die morgen back-to-back draait. Bloemendaal aan Zee, back-to-base Keller. Je hoort hem zometeen met zijn nieuwste samen met Surpa 55. Power of Love komt eraan. En hij sluit dit weekend de zaterdageditie af van Awakenings. Kent hem aan. Dit is Comes and Goes in de Clover Remix.

Het ritme van de Brainport en het geluid.

en Bailando in the Glow. En take-off een mix daarvoor, Mark van Dalen. What a Verve en DJ Quicksilver Remix. Dit is de Glow van Takeover Mixed. Een uur lang de lekkerste zomer is in de mix met Exwell en Von. En dit is Play Ahiti.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Even Mark, Floor en snelle Parkje, Biertje, Vrienden. Ja, en als we het dan over Nederlandse zomerbangers hebben, dan kunnen we Rutger van Barneveld niet missen. Zwoele zomernacht, hoor je zo meteen. Ook de nieuwe De Bouza komt eraan, Love Myself. Dit zijn de Banga Boys.

Slover in de mix met Here to Stay, Don't Lose the Feeling. Dit was hem, de Glow FM Takeover Mix nummer 43. Voor meer mixen van Nick, check je zijn Soundcloud at Nick de Roy. Veel plezier als je dit weekend naar Awakenings gaat. Misschien ben je wel Wildeburg te vinden, is ook dit weekend. En anders gewoon een lekker feestje vieren in de kroeg. We sluiten af met Naughty Boy en Sam Smith. Dit is La La La in de Appearance Remix. Yo!

0: FM. In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen, maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.

Stay Fight van Carmen en Luca Looper. En daarvoor Duke de Cucho, Lies to Yourself. Leuk dat je Kloof en Maan hebt staan op deze tweede vrijdag van de maand. Dan hoor je Pixel Radio. Muziek die je kan kennen uit de Eindhovense Pixel Club, maar dan gewoon op je radio. Speaking of, zometeen spreek ik Tim van Mol, een van de oprichters van Pixel. Hij neemt je mee in de historie van Pixel. Maar misschien nog wel belangrijker. Hij heeft ook nieuws over de toekomst. En precies over datzelfde spectrum loopt ook de muziek die we draaien. De beste elektronische muziek uit the past, the present en the future hoor je hier. En deze track die speelt echt heel erg met die termen. Hij is relatief nieuw. 2024. Kun je spreken van the present, toch? Hij heeft een nostalgische titel. Die verwijst naar vroeger. Tunes Since 89. En met die UK garage vibe en die euforische piano is het ook de track die je zomaar eens in de toekomst zou kunnen horen op een festival. Dit is King Boo.

0: The Jumper van Hammerhouse van de Pix Radio. Het is dan wel festivalseizoen, maar dat wil niet zeggen dat er geen clubnieuws is. Aan de lijn heb ik Tim van Mol, een van de oprichters van Pixel. Hey Tim.
1: Hey guys.
0: Hey, ik zeg het eigenlijk wel van het festivalseizoen, maar jullie gaan ook gewoon een stage hosten op Paperclip.
1: Ja, klopt ja. Dat wordt eigenlijk wel een soort van experiment. Eerste keer clubben zonder dakboven en zo. Ja, en het voelt wel heel erg goed om wel Paperclip te doen. Ik bedoel, Pieter heeft dat natuurlijk ook zijn geschiedenis. Hij en Dirk Simons hebben het volgens mij 15 jaar geleden samen opgericht en een jaar of 8 geleden is het overgenomen door de jongens die het nu organiseren. En ook ik heb Pieter op Paperclip leren kennen. Dus dat komt eigenlijk wel mooi samen. En voor ons wel echt een kans om te kijken van ja, lukt het ons ook buiten de sfeer van de club neer te zetten. En ja, Paperclip is ook wel een beetje ons kent ons. Dus er komt ook veel vast publiek van ons. Dus ik verwacht een goede sfeer.
0: Ja, Pieter is dus ook jouw compagnon en Pixel Resident. Je zegt net even tussen neus en lippen door dat je hem daar hebt leren kennen. Hoe is dat gegaan?
1: Ik heb op een gegeven moment met mijn vorige marketingbureau, namen wij dus op een gegeven moment de marketing over voor die nieuwe organisatie. En ja, onderdeel van de samenwerking was ook dat we een avondje vrijwillig kwamen mee opbouwen. Pieter was eigenlijk leidinggevende vloeren leggen en daar zat ik mee in het team. En dat klikte eigenlijk wel instant. En ik wist wel dat hij de oprichter was en hij wist ook wel wie ik was, maar niet dat ik hem echt kende of zo. Toen zei ik van, ik zou ook wel een keer een feestje willen organiseren. En eigenlijk was daar een soort van zaadje geplant en daarna zijn we natuurlijk in COVID-tijd met Pixel begonnen.
0: Het is wel een mooi stukje geschiedenis, Tim. Hey, en als we kijken nu over de zomer heen naar de toekomst van Pixel, hoe staat het daarmee?
1: Nou ja, daar zit wel schot in de zaak, zeg maar. Ja, ik denk dat ik wel kan verklappen dat we rond oktober toch gaan heropenen.
0: Nice.
1: En ja, de ambities zijn groot, we willen heel veel, alleen ja, we moeten ook rekening houden met de omgeving, met de buurt en met de gemeente en de pandeigenaar. Maar het ziet er wel heel erg goed uit en ja, eigenlijk zou ik veel meer willen vertellen, maar dat kan ik helaas niet.
0: Ja, dan ga ik je toch zo'n moeilijke vraag stellen, want nou ja, de nieuwe blok waar jullie eerst zaten, echt een iconische plek, wordt dat dan ook het voorbeeld? Kan je dat nabouwen?
1: Nou ja, kijk, de nieuwe blok namaken is gewoon moeilijk. Elke plek heeft zijn eigen karakter en zijn eigen identiteit en dat het lastig is om dat te kopiëren. Maar ik denk wel dat we een soort van 2.0 versie kunnen maken. En wij streven heel erg naar een soort van 24/7 concept wat leeft naast clubben ook. En clubben blijft voor ons natuurlijk de hoofdmoot, maar het lijkt ons heel tof om een plek te bouwen waar je door de week naar een vette expo of een lichte kunstopstelling kan gaan en het weekend wordt diezelfde ruimte een club. Dus ja, ik denk qua vibe, het is wederom een soort van industrieel leeg pand. En daar geven wij wel onze warme pixelhuls omheen, zeg maar. Hè. Dus het wordt wel weer een warm bad, maar wel anders dan de nieuwe blok.
0: Klinkt goed, Tim. Hey, en welke plaats zou dan van jou als eerste mogen klinken in die nieuwe club?
1: Oh, ja, dat is wel een goeie. Dan zou ik een beetje wat rustiger willen beginnen om een beetje de emotie op te laten komen. Dan zou ik gaan voor Joris Voorn met Ringo.
0: Lekker. Ga ik die voor je draaien. Dit is Joris Voorn met Ringo. Pixel Radio.

Nesta, James Bond. En daarvoor misschien wel de eerste track die in de nieuwe Pixel Club gaat klinken. Joris Voor met Ringo, hoor je op Glow FM. Kun je daar nu niet op wachten? Laat dan je radio zeker even aanstaan. Zometeen hoor je van Pixel Resident Pieter Lepelaars 3 tracks die echt gemarineerd zijn in het Pixel DNA. De Pixel Essentials. Eerst een track van Tinlicker, die veel lomper klinkt dan je misschien van de mannen gewend bent. Maar het is wel echt een knaller. The Walk is dit. Pixel Radio.

Shadow make you mine. Shadow make you mine.

0: Archie. Regenerate en daarvoor Tin Licker met The Walk. Ja, welke drie tracks moet je sowieso gehoord hebben als je naar de club of naar een festival gaat? Oftewel, wat zijn de Pixel Essentials? Je hoort het van resident Pieter Leeplaas. Hey Pieter.
1: Hey Gijs, de eerste is Raphael met Gotta Be Cool. Deze track zit een beetje tussen de genres in. De plaat heeft sfeervolle akkoorden, een catchy vrouwstem, maar wordt heel veel gedraaid op de pizza. Op deze mogen jullie zeker gaan stemmen bij de Pixel Summer Anthems 2026. De tweede Pixel Essential is van Prospa en die plaat heet Break Free. Hij komt van een nieuwe album van Prospa, twee gasten uit Australië. En op deze track zoeken ze de samenwerking met Ketama. Het is zo'n plaat met een melodie die dagenlang in je hoofd kan blijven hangen. En tot slot Andrew Mellor met Echoes of Love. Een ongekende euforische plaat die je meteen voor je ziet op de dansvloer bij Pixel. Een stoere baslijn, groovy percussie elementen, een herkenbare melodielijn. Deze plaat heeft dus alle elementen die je verwacht van een echte Pixel. Dat

De Pixel Essentials van de maand juli. Je hoorde Andrew Meller, Echoes of Love, Prospa en Katama met Break Free. En nu net Raphael met Gotta Be Cool. En deze en ook andere tracks die ik draai, die vind je op de Instagram van Pixel. In een mooie overzichtelijke playlist. Wel zo handig. Ga ik nu twee gasten draaien die bekend staan om een complexe electro-house-stijl. Dus toen fans hoorden dat ze in 2010 samen gingen werken, nou, toen gingen alle electro-nerds echt door het dak. Het kon eigenlijk alleen maar tegenvallen. En dat deed het niet. Animal Rights is dit. Van Deadmau5 en Wolfgang Gardner.

Animal Rights van DeadMau5 en Wolfgang Gardner hoorde je op Pixel Radio. Zometeen vertel ik je hoe een verjaardagsliedje kon uitgroeien tot een van de grootste technoplaten ooit. Eerst een track waar ik gisteren op heb gelachen. Ja, als de Fransen scoren op het WK, en dat gebeurt nog wel eens, dan draaien ze dus deze in het stadion. En toepasselijker dan deze ga je het eigenlijk niet krijgen. Ja, score nog maar een keertje, toch? Daft Punk is dit, One More Time, op Pixel Radio.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer, vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

Ben je ooit bij Pixel geweest, dan heb je deze man sowieso gehoord. Emmanuel Satie. Zijn muziek heeft echt die Pixel vibe. Je hoorde Activate. Glow FM. Afgelopen weekend daalde ik af down the rabbit hole. En ik zag daar een act, een nieuwe act, Tomora. En die wil ik even aan je voorstellen. Het is een samentrekking van Tom Rollins, een van de gasten van de Chemical Brothers. En Aurora, een Noorse zangeres met als bijnaam The Fairy of Pop. En samen doken zij de studio in en dat deden ze helemaal zonder verplichtingen en helemaal zonder verwachtingen. Maar zoals ze zelf zeggen, just for the joy of creation. En ook al was het pas de zevende keer dat ze samen optraden, die joy die spatte echt van het optreden af. Het was een euforische cocktail van dans en zang en hele goede beats. Tomorrow is dit. Met Somewhere Else. Op Pixel Radio.

Ferry Korst, de remix onder zijn show naar Moon Man. Deze plaat van Cascade, Jorde Transcend op Pixel Radio. Het zijn de producers waar jij fan van bent, fan van zijn. Volg je me nog? Twee broers uit Wales, Tom en Ed, die de meest uiteenlopende elektronische platen maken. De een heeft een achtergrond in de harde techno, de ander in oude rave en drum en bass muziek. Waardoor het altijd een beetje een loterij is wat je krijgt. Maar één ding kan ik je wel beloven. Zie je Overmono staan op een line-up of in je Spotify voorbij komen, ga erheen of klik het aan. Het is altijd vet. Dit is de nieuwste.

Ja, ik durfde deze niet langer te draaien dan dit. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die deze track niet trekken. Ja, terwijl hij is gewoon vet, toch? Knipoog naar Roman Flugel, Gates nog. Je hoorde You OK van Steve Angello en Sebastian Ingrosso. Zometeen vertel ik je het verhaal achter een van de allergrootste techno-tracks ooit. En die had niet bestaan zonder de ex van een van de makers. Maar eerst Good Vibes op je radio. Dit is Disclosure en

right.

two. Rolling.

Lay met Yes Yes. En daarvoor Chris Lake en Disclosure met 123 Pixel Radio. Elke maand in Pixel Radio vertel ik het verhaal achter een classic. Een plaat die zorgde voor een verschuiving binnen het genre. En deze track, dat is er zo eentje. Hij zorgde ervoor dat moeders over de hele wereld niet meer zeiden dat elektronische muziek alleen maar domme bonky-bonky muziek was, maar dat ze ineens in de auto gingen meezingen op een plaat van een technoproducer. Sky and Sand van Paul en Frits Kalkbrenner. Een totale toevalstreffer, want Frits Kalkbrenner schreef dit liedje omdat hij nog even snel een cadeau moest fixen van zijn toenmalige vriendin. Er was alleen één probleem, hij kon nergens dat liedje inzingen. Zijn thuisstudio die stond ergens opgeslagen vanwege een verhuizing. Dus belde hij zijn broer Paul even op. En hij zei, yo man, kan ik je studio even lenen? En dat kon. Maar de problemen voor de last minute romanticus die hielden daar nog niet op. Want ondanks dat Paul een prima studio had, had hij één ding niet. Een microfoon. Dus, slim als Frits was, sloot hij een koptelefoon aan op de mic input en zong zo door de oorschelp van die koptelefoon, dat kan dus, dat nummer in. En een paar dagen later vond Paul dat bestandje op zijn harde schijf en die was meteen geraakt, juist door dat rauwe, beetje rammelende, matige quali opname van zijn broertje. En hij maakte er een versie van met een dikke beat eronder. En zond hij naar de regisseur van een film waar hij zelf in speelde. Een quasi-autobiografische film over een DJ die zichzelf verliest in het nachtleven van Berlijn. Burden Calling. De film werd gigantisch succes en draaide maar liefst 145 weken in de Duitse bioscopen. Maar de soundtrack, de remix van dat verjaardagscadeau, oversteeg dat succes en schreef elektronische muziekgeschiedenis. Dus mocht je jezelf er ooit op betrappen dat je weer last minute een parfummetje gaat scoren bij de Douglas, of zo'n leem waardebon voor een uitje dat je waarschijnlijk toch nooit gaat doen, gaat kopen, denk dan aan deze track. Maak, schrijf, knutsel, zing of schilder iets. Want het hoeft niet perfect te zijn om iemand te raken.

man in zijn masker, Boris Brejcha, Reflections. En daarvoor Sky and Sand van Paul en Frits Kelkbrenner op Pixel Radio. In september komt hij er weer aan, hè? De Pixel Summer Anthem Top 20. Zometeen hoor je de nominatie van Bas van Patroon voor die lijst. Eerst Enfant Sauvage, een solo-project van een van de gasten achter The Blaze. En je weet misschien wel, bij The Blaze gaan video en muziek hand in hand. Ze staan erom bekend dat ze dat ook samen schrijven. Maar deze track is dus alleen muziek, geen film. Dus al die emotie die normaal in de video zou gaan zitten, moest nu ook in de track. En wat mij betreft is dat helemaal gelukt. Het is een ode aan de plek waar die vandaan komt. Met als postcode 58500. Of mijn beste Frans. 58 000 cinq cents. Dit is Enfant Sauvage. Pixel Radio.

0: 58.000 Saint-Saëns. De postcode van het geboortehuis van Enfant Sauvage. En we gaan het weer doen, hè? De Pixel Summer Anthem Top 20 aan het einde van de zomer in september. En daarvoor vragen we Eindhovense DJ's en collectieven om hun favoriete tracks. En op die longlist, daar kun jij dan op stemmen. Zodat die lijst ook echt is samengesteld door The People of Pixel en de luisteraars van Glow FM. En vandaag komt de nominatie van deze man.
1: Hey, Bas hier, van Patroon. Hey Gijs, ik heb voor jou een toffe plaat gevonden. Deze plaat is van Matty Ralph, dat is een DJ en producer uit Ierland. En de titel van de plaat is 1999. Nou, zoals de titel impliceert misschien, is gebaseerd op die 90s sound. Dus je hebt echt een hele toffe, euforische trance sound in deze plaat zitten. Hele mooie opbouw, echt een kippenvel plaat, veel euforie. Precies wat je nodig hebt deze zomer als je het aan mij vraagt. Dus wat mij betreft is dit echt een winnaar. Hey, veel plezier ermee en we spreken elkaar later. Ciao!

0: De nominatie voor de Pixel Summer Anthem Top 20 van Bas van Patroon. Je hoorde Matty Ralph met 1999. En zometeen hier op Pixel Radio en live set vanaf Pinkpop van Pixel Resident Groove Safari.
1: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 1 uur.
3: Stef Banstra met het NWS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drinkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

Mojo met Lady, gedraaid op Pinkpop door Pixel Resident Guru Safari samen met Nothing But Funk. Lekker opwarmen deze set voor Paperclip, waar Groove Safari ook zal staan op de Pixel Stage. Je hoort nu Pizza, het Party On.

als het groeft. Dan luister je naar een set van Groove Safari. Dat klopt in dit geval. Pixar en Groove Safari en Nothing But Funk in een live set vanaf Pinkpop. Met nu Earth and Days. Don't Give Me This.

Slow Burner van Interplanetary Criminal hoorde je gedraaid door Groove Safari en Nothing But Funk op Pinkpop. En als ik deze tonen hoor, dan heb ik meteen spijt dat ik er niet bij was daar. Maar wel heel fijn dat we op deze manier op Glow FM kunnen nagenieten. Bicep met Glue. Altijd een van de hoogtepunten, nou ja, van welke avond dan ook.

0: Stephen Jello.
1: Met Hooligans gedraaid op Nothing But Funk en Pixel Resident Groove Safari op Pinkpop.
0: Helemaal zin in Paperclip nu, waar Groove Safari ook zal draaien op de Pixel Stage. Samen met bijvoorbeeld Lois Siroen. Benny Rodriguez is er ook en ook die andere Pixel Resident, Pieter Lepelaars. Je luistert naar Glow FM, Pixel Radio. Met nu, Rikes Up. What else is there?

uurtje geleden vertelde ik je het verhaal achter deze plaat. En je hoort hem nu ook in de live set van Groove Safari en Nothing But Funk vanaf Pinkpop Sky and Sand van Paul en Frits Koudbrenner. En wil je dat verhaal nu terugluisteren? Weet dan dat je Pixel Radio altijd kan terugluisteren via Soundcloud. De Soundcloud van Pixel, dat schrijf je P-I-X-L. Of volg Pixel op Insta. Ik hoop je te zien op Paperclip vooraan aan het hek bij de Pixel Stage. En misschien dan wel even te dansen op deze track. Dit is Fateless, Week 1.